Ja, dit is vir ons Nina Skou met Move Your Body Ek Passion. Het met Wonderland, Peter Anderson met

Inderdaad, dat mag ik zoals Mario Quadrado met Day It Right, Nina Koopa met Winter in Living, La Rock Spear met Holiday.